0: de tijd. Ren voor mij zelfs, doch ik beweeg mich im Kreis.
1: Folg uns bei Instagram auf BonFM.